13. juli 2026 en daarmee weer de tijd voor een nieuwe uitgave van Big Room Blast Live als Holland. En Holland zegt dankjewel aan NPO voor een geile Pommes-Sendung hier.